Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag, vooral in het oosten, flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.

Zes uur. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden op studioreden.nl.
1: De politie zoekt een verdachte van een autobrand in Reden. In de nacht van 7 op 8 maart werd een auto opzettelijk in brand gestoken en volledig verwoest. De zaak kwam deze week aan bod in het opsporingsprogramma Plaatsdelict van Omroep Gelderland. Op bewakingsbeelden is een man met een jerrycan te zien die mogelijk betrokken is bij de brandstichting. Mensen die de verdachte herkennen of meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0800 60 70 of anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag start droog en vrij zonnig, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond trekt de regen weg en is het een tijdje droog. In de nacht naar zondag volgen nieuwe buien bij 12 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer met maandag 21 of 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: D66 vindt dat modelbouwvereniging EVMC geen eerlijke kans krijgt om op de Beemt in Velp te blijven. Volgens de partij maken de regels voor de verkoop van het terrein aan de Markweg 10 het in de praktijk onmogelijk voor EVMC om daar te blijven. D66 heeft daarom een eigen informatiebrief opgesteld met argumenten waarom de vereniging wel op de locatie zou moeten kunnen blijven. Het college biedt EVMC tijdelijk gebruik via een bruikleenovereenkomst aan. Maar D66 wil dat de vereniging ook een blijvende kans krijgt op de locatie.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag start droog en vrij zonnig, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond trekt de regen weg en is het een tijdje droog. In de nacht naar zondag volgen nieuwe buien bij 12 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer met maandag 21 of 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: 20 Seconds Ruben Hillen, echte lokale artiest uit Zevenaar, notabene.
1: Arie Rijnveld.
0: Gelderse muziek hier op bij Studio Reden. Goedemorgen op deze zaterdagochtend 6 juni alweer. Ja, we zitten alweer richting de zomer, hè? Het komt er gewoon aan. Studio Reden. Dit is Chef Special.
2: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather light.

0: What you've done to me.
1: Chef Special met Trouble. Een prachtig nummer van hier op Studio Reden van frontman Joshua Nolet. Die track die schreef hij als een ode aan zijn eigen mentale worstelingen. De trouble in zijn hoofd, die overwon hij gelukkig met deze muziek. Het klinkt heel vrolijk, maar het gaat wel over iets vrij heftigs. Zometeen hoor je nog het laatste streeknieuws, wat je ook kan lezen op Studio Reden. Maar nu eerst, van de Nederpop gaan we naar de Queen of Pop, Madonna. Dit is A Borderline. Uit 1983 alweer. Op het moment dat haar carrière net begon te exploderen. Dit werd haar allereerste top 10 hitje wereldwijd. Toch wel bijzonder.

0: studioreden.nl.
1: De politie zoekt een verdachte van een autobrand in Reden. In de nacht van 7 op 8 maart werd een auto opzettelijk in brand gestoken en volledig verwoest. De zaak kwam deze week aan bod in het opsporingsprogramma Plaatsdelict van Omroep Gelderland. Op bewakingsbeelden is een man met een jerrycan te zien die mogelijk betrokken is bij de brandstichting. Mensen die de verdachte herkennen of meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0800 60 70 of anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: heeft het nu zo vaak gevraagd.
1: What about us? What about us? What about us?
0: What about us? Pink was dat. En nu even iets heel anders. Een plaat uit 1989. Wist je dat dit ode is aan de King of Rock'n'Roll? Een ode aan Elvis. Door Elena Miles. Black Velvet. De zwoele baslijn. Een rauwe stem. Wat wil je nog meer? En dat allemaal hier. Op Studio Reden.

0: Elena Miles, Black Velvet. Die mooie baslijn er doorheen. Als je de afgelopen tijd door Velp bent gaan fietsen... of met de auto misschien er langs bent gekomen... maar aan de Noordlaan, tegenover de Lidl... in het oude pand van de fietswinkel... is er de afgelopen tijd flink geklust. En misschien dacht je wel, wat komt daar nou in? Wat is dat nou? Nou, er is het resultaat geboekt... want de deuren van de gloednieuwe Dorcas kringloopwinkel zijn geopend. Het is de 45e vestiging van Dorcas in Nederland... En Velp heeft de primeur met een compleet nieuw fris formuleconcept. Je kan de heerlijk struinen tussen kleding, boeken, meubels en decoratie die een tweede leven verdienen. Dat is goed voor het milieu en goed voor je portemonnee. Nou, achter de winkel zit een diepere gedachte. Dorcas is een hulporganisatie met sterke christelijke roots. Geïnspireerd door naastenliefde. De naam komt rechtstreeks uit de Bijbel, hè. Van een vrouw die bekend stond om haar zorg voor de kwetsbaren. Dat is precies wat deze winkel doet. Elke euro die jij hier uitgeeft, gaat rechtstreeks naar projecten voor mensen in nood en die in diepe armoede leven wereldwijd. De winkel draait volledig op vrijwilligers uit de buurt en ze zoeken nog versterking. Dus als je dat leuk vindt of als je het graag wil doen, daarbij wil helpen, loop gezellig binnen aan de Noordlaan voor een plaatje en een kopje koffie. Bij Dorcas zeggen ze, het is goed voor jou, goed voor de ander en goed voor de wereld. Aan de Noordlaan dus in Velp. Dorcas winkel. Leuk om daar eens heen te gaan. Het is nog niet officieel geopend, maar het is al wel open om binnen te lopen.
1: Het is Studio Reden.
0: En van Dorcas gaan we naar Pamela. Hele andere vrouwennaam. Ja, een stuk die ultieme muziekband van de jaren 80, hè? Toto. Iedereen kent ze van Afrika. En in 88 leverden de mannen dit funky meesterwerkje af. Muzikaal is het een super vrolijke track. Voor de zaterdagochtend. Ja. Maar stiekem is het eigenlijk een wanhopige liefdessmeekbede. Die zanger, Joseph Williams, schreef de tekst namelijk voor zijn toenmalige vriendin,

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Thumber met Undressed op Studio Radio op deze zaterdagochtend 6 juni. Heb jij thuis ook nog ergens zo'n oude schoenendoos staan? Misschien wel ergens op zolder, hè? Vol met vergilde foto's, oude geboortekaartjes of brieven van je schoonouders. Nou, dat kan een goudmijn zijn aan verhalen. En deze maand kan je die geschiedenis tot leven wekken. En waar kan dat dan? Nou, in de Zomerlei in Velp. Nou, dat is de bibliotheek in Velp. Samen met de oudkundige Kringen Reden Roosendaal kun je op ontdekkingsreis. Komende woensdagmiddag 10 juni helpt de archivaris van de Kring Reden Roosendaal, Jan de Best heet de beste man, je om de oude documenten te ontcijferen. En bijvoorbeeld je eigen familiearchief handig te bewaren. Het is gewoon een soort workshop, een training over hoe je je eigen archief moet opbouwen. Deelname aan deze middag is helemaal gratis. Twee weken later, woensdag 24 juni, volgt deel 2. Schrijfcoach Marion Wijzen helpt jou dan om al die losse herinneringen vorm te geven tot een prachtig persoonlijk verhaal. Na afloop krijg je jouw verhaal geprint mee en kun je het zelfs laten bundelen in een echt boek. Nou, fantastisch idee natuurlijk. Beide middagen beginnen om 2 uur in de Zomerlei Velp Roosendaal. En voor de schrijfworkshop betaal je €5. Aanmelden is wel verplicht. Dat kan bij www.dezomerlei.nl. Hartstikke leuk initiatief van de Kring Reden Roosendaal om zo je eigen geschiedenis een keer op de rij te zetten. Goed, het is 6 juni dus, ik zei net al. Het is wel een beetje zomers, hè? Tijd voor zomerse muziek dus. Even wat tropische klanken van Jennifer Lopez. We gaan naar Zuid-Amerika. Ain't it funny, hier bij Studio Reden.

0: Adele, send my love to your new lover hier op Studio 3. Ja, het is wel afwisselend qua weer. Hè? Want soms moet je jas aan, soms lange mouwen, soms weer korte mouwen. Wat gaat het nou dit weekend doen? Nou, er is maar één man die dat ons kan vertellen. En dat is onze eigen Jan van Gelderen. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen. Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag start droog en vrij zonnig. Maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond trekt de regen weg en is het een tijdje droog. In de nacht naar zondag volgen nieuwe buien bij 12 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer met maandag 21 of 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
2: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV. Studio
0: Rhede. Nou, weten we dat ook weer, hè? Wat we aan moeten doen deze dagen. We gaan terug naar het magische popjaar 1984. Ja, een grote pop-icoon van die tijd. Een man die gegarandeerd de zon in de studio brengt. Hier tenminste wel. Dit was de allereerste single van zijn album Suddenly. Met zo'n pompende baslijn. En 5 die past bij je zaterdagochtend. Smeer die stembanden. Dit is Billy Ocean.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En wat is dit ook alweer?
1: Dit is Studio Reden.
0: En dit zijn ook hele bekende klanken. Van een hele bekende band. We gaan richting de klok van 9 uur. Met NOS Journaal. Hoor wat allemaal gebeurd is in het land vanuit Hilversum. Maar nu eerst. UB40 met A Rat in My Kitchen. Moet er niet aan denken. Helaas gebeurt het nog steeds vaker bij mensen. Overal in de tuin, maar

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Maria, 99 Luftballons. Eigenlijk horen we maar weinig Duitse muziek op de radio. Maar dit is natuurlijk echt een klassieker. Goed, tijd voor het streeknieuws. Wat is er allemaal gebeurd hier in de regio?
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: Inwoners van Arnhem, Reden en Roosendaal kunnen vanaf nu nesten van de Aziatische hoornaar melden via speciale meldpunten. De provincie betaalt de kosten voor het opsporen en verwijderen van de nesten. De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die een bedreiging vormt voor bijen en andere bestuivers. Ook kunnen steken gezondheidsrisico's opleveren. De eerste kleine nesten verschijnen in deze periode vaak in schuurtjes, heggen, nestkastjes en onder afdakjes. Meldingen kunnen worden gedaan via de website waarneming.nl.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Save My Love. Echt van die muziek waar je je workout kan doen of zo. Hè? Of gewoon je auto wassen of in de tuin werken. En ook natuurlijk maar een lekkere beat erin. Daar word je wakker van op deze zaterdagochtend hier bij... Reden. Studio Reden. Nog tijd voor iets heel anders. Nou. We gaan nog eventjes de Waal over. De lijn over, de Waal over. Ja, waar kom je dan uit? In een hele mooie oude stad. Nijmegen. Ja, als je dus niet in de file hoeft te staan. En midden in Nijmegen ligt een park. Dat heet Kronenburgpark. En daar heeft Frank Boeien

Dat zijn absolute klassieken. Kronenburg Park uit 1985. Melancholische platen van Gelderse bodem. Die staat als een huis hier op Studio het Eten. En vanaf dat Nijmeegse Kronenburg Park gaan wij door naar plannen voor dit weekend. Voor deze zaterdag. Misschien wel voor vanavond, de zaterdagavond. Mocht je nog niks op de agenda hebben staan. Nou, ik heb een idee voor je. Want het is namelijk een speciale dag vandaag. Trek de kast maar open. Het is vandaag internationale dag van het bordspel. Ja. En denk niet dat spelletjes spelen een modern kinderfeestje is. Wel nee. We doen dit als mensen al meer dan 5000 jaar. Ja. In het oude Egypte speelde farao Toetanchamon al fanatiek een bordspel genaamd Senet. Hij was er dus zo verslaafd aan dat hij zelfs een paar spelletjes liep meebegraven in zijn piramide. Stel dat hij, dat hij zich zou vervelen, kon hij toch nog een spelletje spelen. Nou, sindsdien is er gelukkig veel veranderd. In de jaren 30 leerden we met Monopoly, hoe u het eruit spreekt, hoe we elkaars straten moesten opkopen. En in de jaren 90 ontketende Catan een ware spellenexplosie. Tegenwoordig zijn de bordspellen populairder en volwassener dan ooit. En het is vandaag dus een themadag. En deze themadag is 2013 bedacht met maar één simpel doel. Leg die smartphone en laptop en tablet eens even aan de kant. En ga echt even samen rond die tafel zitten en pak eens een bordspel. Dus of je vanavond dan gaat voor een tactisch hoogstandje of ouderwets ruzie gaat maken tijdens een bloedstollend potje 30 seconds. Je treedt vanavond in de voetsporen van de farao's. Moet je nagaan. Wat een oude traditie, hè? Nou, maak er een mooie spelletjesavond van. Zet de radio er lekker bij aan. Dat is ook altijd prettig. En wat plaatje past er nou niet meer bij? Je hoort hem al. The Backstreet Boys. Quit playing games with my heart.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. En op de N348 Zutphen richting Doesburg voor Brummen Noord 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: Kleine tijdsmelding. Het is

Eva Max op Studio Reden in de categorie Wie het laatst lacht, lacht het best. Who's laughing now? Nou, er is dit weekend echt van alles te doen hier in de regio. Laten we eens beginnen bij vandaag gewoon. Als je denkt van, nou, wat ga ik doen? Nou, luister dan eventjes. Er zijn echt allemaal leuke dingen. We zetten eens even op de rij. Als je vroeg op pad wil, dan kun je nu eigenlijk zometeen tussen 10 en 12 terecht in de zomerrij. De bibliotheek aan het Erikaplein in Dieren. Daar is de boekstartdag. Dat is vol leuke gratis voorleesactiviteiten voor de allerkleinste. Dan kun je dus met de kleintjes heen. Bijna direct daarna, van 11 tot 12, kunnen mensen met groene vingers, die kunnen terecht in Oud-Dieren. Op het Marktpleintje, op de hoek van de Kerkstraat en de Hoge Straat, is er een gezellige plantenruilbeurs. Nou, heb je nog stekjes of zaden over? Hartstikke leuk. Je kunt ze vanaf 10:30 inbrengen om ze te ruilen voor iets nieuws. Nou, vanmiddag is het tijd voor jonge natuurontdekkers van 6 tot 12. Vanmiddag kun je dus, kunnen de kids van 2 tot 5 bij de IVN terecht voor de slootjesmiddag. Gewapend met een schepnet kun je waterdiertjes zoeken. En dat gebeurt dit keer bij de Roosendaalse Beek achter de Torkschool aan de Roosendaalse Laan 3 in Roosendaal. Hartstikke leuk. Kun je ook slootjes springen misschien wel. Nou, we sluiten de dag natuurlijk feestelijk af. Want in Spankeren, de place to be, daar barst vanavond het Oranjefeest los. Dat was gisteren ook al, maar gaat vandaag verder. Vanmiddag natuurlijk het vogelschieten en zo. En vanavond een groot feest, een legendarisch dorpsfeest. Die vind je op het feestterrein aan de Kerkweg midden in het dorp. Nou, het mag wel een kleine kern zijn, maar als daar een feestje wordt gevierd, dan is het groot. Vanaf 8 uur vanavond gaat de tent open voor live muziek en een flinke dosis gezelligheid. Genoeg te doen dus vandaag. Nou, tot zover het vooruitblikken. Ik hoop wel eens leuk om terug te blikken. Hè? Dat doet Johnny H. Jazz. Eind van de jaren 80 maakte hij deze plaat, 1987. Turn back the clock. Hier op Studio Reden.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag start droog en vrij zonnig, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond trekt de regen weg en is het een tijdje droog. In de nacht naar zondag volgen nieuwe buien bij 12 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer met maandag 21 of 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.
2: Nou, dankjewel Jan van Gelderen. Het begint dus positief met het zon vandaag. Nou, laten we daarvan genieten. Dus gooi de deuren open en de heupjes los met Alvaro Soler. La

Doobie Brothers. Ook een klassieker. Listen to the Music. Je hebt deze zaterdagochtend 6 juni. Ja, je luistert naar Studio Reden. De lokale omroep van de gemeente Reden en Roosendaal. En Listen to the Music. Dat kun je letterlijk nemen. Want de hele dag door gaat dat met allerlei DJ's en programma's. En morgen ook weer. Maar nu eerst. Een stukje Nederlandse kwaliteitsmuziek. De Puma's. Mijn houten hart. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is de U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemorgen, het eerste weekend van juni. Het is zaterdag 10 uur geweest. Je luistert naar Studio Reden, dan weet je 2 uur lang. Goedemorgen met Robert Goelie. Hoor je zak Dermot Kennedy naast Stella Lefty met Boston.

natuurlijk wel gevaarlijk om naar Goedemorgen te luisteren op zaterdag en zondagochtend tussen 10 en 12. Dan hoor je ontzettend goede muziek. Zoals deze bijvoorbeeld van Dermot Kennedy. Better Days. Over goede muziek bespreken we de man die, moet ik even checken, al klaar is of zijn laatste concerten aan het geven is in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Mooi straks Harry Styles met American Girls. Na de Little River Band met Forever Blue.

American Girls van Harry Styles hier op Studio Radio bij deze. Goedemorgen en ik heb het ondertussen even voor je opgezocht. En gisteravond op vrijdag 5 juni had hij dus zijn laatste van de reeks concerten in de Johan Cruijff Arena. Allemaal bijna compleet uitverkocht. Ja, natuurlijk super tof. Mooi voor hem, internationaal grote artiest. Ik weet niet hoe bij concerten het geluid in de arena tegenwoordig is. Het is natuurlijk altijd bagger geweest. Nou, als het voetbal afgelopen jaren ook bagger, niet daarvan. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. hoop ik dat het voor de volgende artiest misschien wel een hele mooie droom zou zijn om daar te staan. Want je hoort straks Rag & Bone Man met Human. Na Fleetwood Mac met Big Love. Looking out.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ja, ik voel me een beetje van Candyman. Want ik heb gewoon echt snoepje na snoepje na snoepje voor jou met heerlijke muziek. Want je hoort de Rag & Bowman met Human. Zo dadelijk is het Roger Sanchez met Another Chance na Benson Boone. Sorry, I'm here.

Rammer was het. Heerlijk om weer een keer in de lijst te hebben. Roger Sanchez met Another Chance. Is het zo dadelijk even spieken? Oh, niemand minder dan Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Na Nothing But Thieves met Sorry. Yeah, my

met deze knijter van een plaat. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston. Oh, wat een gemis, hè. Wat is het toch verschrikkelijk dat sommige artiesten ons zo ontzettend vroeg verlaten hebben, helaas. Wat ook een gemis is, althans gemis. Wat vooral jammer is, dat eerste uur van Goedemorgen er al weer op zit. Kijk op de klok, bijna 11 uur, maar blijf lekker hangen. Zo dadelijk nog een uurtje hier op Studio Reden.

0: uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, voor Barneveld 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier oponthoud. Op de N348 Zutphen richting Doesburg, voor Brummen een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Oeh, lekker plaatje. Edge of Desire, Jonas Blue en Malive of Malive. Ik wil even uitzoeken hoe je het uitspreekt. Maar oi, oi, oi, oi, oi. Die ga je zeker vaker terug hier bij Goedemorgen. Ontzettend fijne plaat. Wie je ook al heel vaak hebt gehoord zijn Louis Fonsi en Demi Lovato met Échame la Culpa. Heerlijke plaat ook. Zeker als het weer buiten wat minder is, hoor je wel fijne muziek hier op Studio Reden. Naar de Bos, want die komt weer langs.

kun je gewoon niet bij stil blijven zitten. Dit moet een beetje de kryptonite zijn voor mensen die zeggen van... Nou ja, ik blijf altijd stil zitten, ik dans toch mee op muziek. Bij deze plaat, Louis Fonsi, Demi Lovato, Etje Mila Culpa, moet je bewegen. Over kryptonite gesproken, dit zijn Three Doors Down met Here Without You.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ravin Lanay, Love Me Not, hier op Studio Reden. En ik kijk even naar wat er klaar staat. En ik weet niet wat de planner mee bezig was geweest, maar er komt een soort liefdesblokje aan gezien de plaat. Het was Ravin Lanay met Love Me Not. Zo dadelijk is het Spiller met Groovejet, If This Ain't Love. En dan als je naar de achtergrond luistert, is het natuurlijk een van de allerbeste drummers ter wereld geweest. Althans, heb je hem wel eens horen drummen met die hele bekende riff, waar ook heel veel challenges over zijn gegaan. In Genesis was hij natuurlijk populair, maar hij heeft ook solo zo verschrikkelijk veel succes gehad. En dan ook nog eens een keer met deze plaat die Two Hearts heet. Nou, misschien was het meant to be, misschien wel voor jou, zou zo wel kunnen. Phil Collins, Two Hearts, hier op Studio Reden.

Pillar met Groovejet, If This Ain't Love, hier op Studio Reden. Wat ik trouwens ook al even hoop, is dat wij weer een beetje verliefd op het weer kunnen gaan worden. Want het was me afgelopen week toch een partij wisselvallig. Zo, de knetterzee. Partij stortbuien over me heen gehad ook. Dan breng je de kinderen naar school en dan denk je, dit moet wel kunnen. Loop je 2 seconden buiten, flats, zo'n stortbui over je heen. Op het voetbalveld en dat soort dingen ook. Maar goed, hey, aan de andere kant, na al die uren dan doorbrengen in de tuin, is het ook fijn dat het goed voor de plantjes is om er nog maar eens een cliché tegenaan te gooien. Hoe dat verder gaat hoor je straks van Jan van Gelderen. Die gaat jou en mij straks dat vertellen. Marshmallow daarna met Miles on It. En daarvoor That Good Guy Jelly Roll met I'm Good.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De middag start op de meeste plaatsen nog droog met wat zon, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt later in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een meest matige zuidenwind. Vanavond trekt de regen weg en is het een tijdje droog. In de nacht naar zondag volgen nieuwe buien bij 12 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer met maandag 21 of 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.
2: Studio Rheden. New truck.

En zo heet hij, Marshmallow Kane Brown, Miles on it hier op Studio Reden. Jan, dankjewel. Over 2 uur wandelt hij weer de studio binnen bij de volgende show hier op Studio Reden. Je hoort zo dadelijk Max en Andy Grammer, nog The Thing I Love en Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. Maar niet voordat ik jou een ontzettend fijne zaterdag heb gewenst. Je even ga vertellen dat ik vandaag nergens de plaatjes water ga geven. Dus wij spreken elkaar morgenochtend weer 10 uur sharp hier op Studio Reden. Abong is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vincent Doerland. Je beleeft
1: het hier. Ja, de klok heeft inmiddels alweer 12 geslagen. En dat betekent dat jouw zaterdagmiddag is begonnen. Keetje van harte welkom. We hebben lekkere muziek onderweg gehoord. Wat dacht je van Ariana Grande?

een heerlijke klassieker uit de jaren 80. Deze Dance Little Sister, you the Trans Trend Derby. Ik heet je nog steeds van harte welkom. Misschien ben je net wel ingeschakeld en denk je, hey, waar luister ik naar? Nou, je luistert naar Studio Reden. En ik vind het leuk.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat tussen Geldermals en Zaltbommel een file met een kwartier vertraging. Daar staat een bus met pech. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Eden. 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer: langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat een lange file tussen Beest en Zaltbommel. De vertraging is daar 35 minuten. De oorzaak is een bus met pech, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten vertraging op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens tussen Ressen en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Geldermalsen is de vertraging 10 minuten. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel. 3 kwartier extra reistijd door een eerder ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Bij knooppunt Ewijk ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. De middag start op de meeste plaatsen nog droog met wat zon. Maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt later in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een meest matige zuidenwind. Vanavond trekt de regen weg en is het een tijdje droog. In de nacht naar zondag volgen nieuwe buien bij 12 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer, met maandag 21 of 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: twee uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Castaud. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is al haar zesde titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen knooppunt Empel en Waardenburg een file van 8 kilometer, vertraging is 10 minuten. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 25 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij knooppunt Gorkum ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de A.

Tears for Fears hier op Studio Reden met Sowing the Seeds of Love. Gaat misschien wel een klein beetje hand in hand met de gezegde: je oogst wat je zaait. Dat is toch wel weer mooi zo op die zaterdagmiddag, hè? Je bent Studio Reden. Krijg je toch weer wat mee? Dit is 20 Seconds, Ruben Hillen.

0: Can't Help Falling in Love, UB40 hier op Studio Reden. En daarvoor ook nog Martin Garrix met There For You. Nou, ik ben hier zeker voor jou met ook lekkere muziek. 60 sletjes onderweg naar Alex Warren. Dit is Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de A2 in beide richtingen. Van Den Bosch naar Utrecht is de vertraging een kwartier tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel ook 20 minuten vertraging. Komt door de afgesloten A27. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Drop That. Olivia Rodrigo. En wat ook nog One to Want Me. Jason Derulo. Dat hoor je natuurlijk hier op Studio Reden. Met onderweg de Pointer Sisters, Automatic en ook nog de winnaar Michelle met My Own World. Die komen voorbij na Eros Ramazzotti en Anastasia. I Belong to You nu eerst.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in Gelderland. Onder andere een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Del en Everdingen. De vertraging is daar 20 minuten. De andere kant op een kwartier op onthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten. En het is erg druk op de N345 Apeldoorn-Zutphen bij Deventer. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 5 hier op Studio Reden op deze heerlijke zaterdagmiddag met This Love. En dit is Medusa.
1: Absolute Classics. En het beste van nu. Je hoort ze op Studio.

Radio Rijden met lekkere klassiekers Earth, Wind and Fire nu met Let's Groove. Nou, hou je nou wel van die dance classics, dan, ja, dan kan je natuurlijk op de vrijdagavond afstemmen op Studio Rijden tussen 7 en 9. En dan knallen we alvast een klein beetje in het weekend in met dit soort classics. Daarvoor ook nog Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Nou, wat ik weet is dat er Madcon onderweg is. Beggin', doen we naar het oude Pop en Mo. Nog even blijven. Kan je

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Onder andere een file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen is de vertraging 10 minuten. Op de A2 de andere kant op tussen Beest en Zaltbommel over 10 minuten extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens een kwartier vertraging. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten. En heel veel oponthoud nu op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen bij Deventer. Bij de afrit Buslo is de vertraging een uur door bezoekers aan een evenement. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Smooth Criminal. En we hadden nog Stella Lefty met Boston. En dat hoor je natuurlijk hier allemaal op Studio Reden. Onderweg is Jonas Blue, Malif met Edge of Desire. En ik zie ook Jan van Gelder alweer een klein beetje ijsberen door de gang hier. Staat helemaal te popelen om hierbij te praten over wat van weer we kunnen verwachten dit weekend. Doen we nou Ronan Kidd?

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De middag start op de meeste plaatsen nog droog met wat zon. Maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt later in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een meest matige zuidenwind. Vanavond trekt de regen weg en is het een tijdje droog. In de nacht naar zondag volgen nieuwe buien bij 12 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer, met maandag 21 of 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Ook nog Señorita van Shawn Mendes en Camilo Cabello. En dat natuurlijk allemaal hier op Studio Reden. Waar het er voor mij voor deze zaterdagmiddag helemaal op zit. Ja, ik heb natuurlijk nog wel een paar platen tot aan 4 uur. En daarmee draag ik het weer over. En dan ben ik er morgen weer zo rond de klok van 2 uur. Hou me in de tussentijd zeker hier op Studio Reden. En dan wens ik jou...

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jette. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Dieter de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen staat bij Deventer een file van 4 kilometer. Vertraging is een uur. Het heeft te maken met een evenement in Busselo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

timing aan Meteor met Niet Nodig. Ja, goedemiddag. Het is alweer een paar minuten over vier. Het is vandaag 6 juni. En ik zeg dankjewel aan Varto van Eerde voor de afgelopen uren. Wij gaan verder met Reden Roosendaal Centraal. Met natuurlijk regio-informatie, nog wat feitjes uit de pophistorie. En natuurlijk heel veel lekkere, gezellige muziek. Hier is Bastille. Enjoy.

Bastille met Joy op Studio Reden. Wij zijn bezig met Reden Roosendaal Centraal. Tot aan 6 uur ben ik bij je. En natuurlijk kun je de groeten doen of de felicitaties. Dan stuur je berichten naar studio@studioreden.nl of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. Die kan je downloaden via studioreden.nl. En als je daar bent, lees je ook gelijk het streeknieuws. Ben je weer helemaal op de hoogte. Hier is Level 42, Lessons in Love.

Sia en Cheap Thrills. Hiervoor hadden we nog Marshmallow Jelly Roll met Holy Water en Level 42 met Lessons in Love. Dan moet ik even daar mijn overzicht, want ik was hem even kwijt. Open dag bij de bijenstal in Rhede, daar gaat het bericht over. In Rhede is er tot de half juli elke zondag open dag bij de bijenstal. Tussen 12 en 3 uur geven imkers van de imkervereniging Arnhem Velp en omstreken demonstraties en vertellen zij bezoekers alles over het leven van de bij. Bezoekers kunnen de bijenstal van dichtbij bekijken, honing proeven en kopen. En ja, voor kinderen is er een knikkerspel met leuke weetjes over de bijen. Daarmee kunnen zij ook een kleurplaat winnen. En ja, die bijenstal die ligt net voorbij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten aan de Heuvenseweg in Rhede. Dat is vanaf morgen, dus elke zondag, de open dag bij de bijenstal in Rhede. Nou, ik kan je vertellen, dat is heel erg interessant. En al die kleine bijtjes, die leuke beestjes allemaal. Studio.

was Bruno Mars met Riz Kittel. En ja, wat een leuk liedje toch, hè? Op Studio Reden. Hiervoor nog Mark Morrison, Rietjorn of the Mac uit de jaren 80. Je hoort het allemaal via Studio Reden. Dus blijf lekker luisteren tot aan 6 uur. Reden Roosendaal Centraal. Onderweg, Post Malone, Chemical. En nu, uit het verleden, uit de jaren 80, Billy Idol. Eyes Without a Face.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt de Oud-Dijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de N345 Apeldoorn-Zutphen tussen de aansluiting met de A1 en Deventer 3 kwartier vertraging door bezoekers aan een evenement. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: geweldig relaxed nummer van deze Taylor Swift. Je hoorde het nummer Elizabeth Taylor. En die wordt nog Post Malone met Chemical. Ja, morgen organiseert de oudheidkundige kring Reden Roosendaal weer een dorpswandeling in De Steeg. Onder leiding van gidsen Jan van den Broek en Harry Kooijman maken deelnemers een tocht langs verschillende historische plekken. De route die voert onder meer langs oude dienstwoningen van Middachten, het verborgen Rooms-Katholieke Kerkhof, de Boekhof en de openbare school. Ook wordt een bezoek gebracht aan de plek waar ooit de ijskelder van kasteel Middachten lag. De wandeling die eindigt bij de Orangerie, waar deelnemers nog even kunnen napraten. De tocht start om 1 uur 's middags op de parkeerplaats van Middachten aan de Smitsallee. Het duurt ongeveer 2 uur. Aanmelden dat kan via de website van oudheidkundigekring.nl, denk ik dan maar. Dat staat er even niet bij. Maar goed, dat is morgen. Oudheidkundige Kring met een wandeling door De Steeg dus.
1: Studio Reden.
0: Lekker terug naar de muziek, want Hailee Steinfeld die komt eraan met Starving.

Relaxed nummer van deze Hailee Steinfeld. Het heette Starving. En hiervoor nog Lady Gaga met Paparazzi. Wat een mooie dag om even terug te bladeren door de popgeschiedenis. Want vrienden, op 6 juni gebeurden er opvallende momenten die de muziekwereld voorgoed kleur gaven. In 1962 maakten 4 jonge muzikanten uit Liverpool voor het eerst kennis met hun nieuwe drummer. Ringo Starr die sloot zich aan bij de Beatles. Een ontmoeting die zou uitgroeien tot een van de succesvolste samenwerkingen uit de muziekgeschiedenis. Ook op 6 juli, maar dan in 1964, bereikten de Rolling Stones voor het eerst de nummer 1 positie in het Verenigd Koninkrijk met hun debuutalbum. En daarmee begon de legendarische rivaliteit met de Beatles, die de jaren 60 zou domineren. Ja, en een stuk dichter bij huis gebeurde op 6 juli 1981 iets bijzonders. Starson 45 stond bovenaan de Amerikaanse hitlijst. En het was een zeldzame Nederlandse overwinning op de grootste muziekmarkt ter wereld. En in 1993 werd in Cleveland de eerste steen gelegd voor de Rock'n'Roll Hall of Fame. En dat is een plek waar inmiddels honderden pop- en rocklegendes worden geëerd. Ja, dat waren de muzikale herinneringen van 6 juni. Van de komst van de Ringo Starr tot aan Nederlands succes in Amerika.

Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Straks in het tweede gedeelte Reden Roosendaal Centraal. Nog meer regio-informatie en heel veel lekkere muziek. Tot aan 6 uur dus. Heb ik nog voor jou deze van Miss Montreal hier.

0: 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, tot maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Thing I Love. Welkom terug. En je hoorde Max en Eddie Grammer. En we begonnen dit uur met Imagine Dragons on the top of the world. Ja, dat staan we dus allemaal. Reden Roosendaal Centraal tot aan 6 uur. En natuurlijk regio-informatie. Daarvoor stuur je berichten naar redactie@studioreden.nl. Of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. Die kan je downloaden via onze website. Ja, op deze zaterdagmiddag gaan we lekker door met de muziek. Want Kensington die staat weer op het programma's van Stay en Coldplay met Everyday Life. En nu Craig David.

Deze Kensington Stay hoorde je juist hiervoor Coldplay met Everyday Life. En wie de werkdag fris wil beginnen, ja, die kan op dinsdag 9 juni vroeg de natuur in. In het Roosendaalse Bos staat daar weer een ochtendwandeling van een uur op het programma. Onder begeleiding van een IVN-gids wandelt de groep over de bospaden. En onderweg is er aandacht voor alles wat in het bos te zien is, te horen, te ruiken en te voelen is. Zo ervaren deelnemers hoe rijk de natuur is. Deze wandeling die begint om 7 uur 's ochtends bij parkeerplaats de Wageningse Hek. Het Wageningse Hek moet ik zeggen. Aan de Schelpseweg in Roosendaal. En meedoen dat is geheel gratis. Aanmelden dat hoeft helemaal niet. Je kan er gewoon naartoe dus. Honden die mogen niet mee. Goede wandelschoenen wordt aangeraden vanwege de soms steile en oneffen paden. Kijk voor meer informatie op de website ivnoostveluwezoom.nl. Dus dat dinsdag 9 juni, ochtendwandeling in Roosendaalse Bos. Ja, zeker. Ik wil zin in zo'n wandelingetje hoor, zo door de week. Lekker vroeg uit je nest en dan lekker fris de paden op de lanen in, zeg ik dan maar. Lekker in het bos in, wie wil dat nog meer? Dus de ochtendwandeling in Roosendaal, daar gaan we lekker aan meedoen, denk ik maar dan maar. We hebben nog wat lekkere muziek voor jou. Chef Special, Speed of Light en nu Gino Vanelli. Wild Horses. Sometimes.

0: Still here.
1: Still here. Chef Special Speed of Light. En hiervoor uit de jaren 80. Uit die hele grote archievenkast die hier in de hoek staat van de studio. Gino Finelli met Wild Horses. The Human League hebben we ook nog voor jou. Human. Sommieux, Dark Before the Dawn. En nu John Legend, PDA. Blijf erbij. Tot aan 6 uur.
2: Klaas Vroom.

0: Reden. Roosendaal Centraal. Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens een kwartier op onthoud. En door bezoekers aan een evenement staat het vast op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen bij Deventer. Hou daar rekening met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 80 van die hele grote archievenkast die hier in de hoek staat van de studio. Je hoorde juist de Human League met het nummer Human. En hiervoor hadden we nog Sommieu met Dark Before the Dawn. Dan voor wat betreft deze zaterdagmiddag heb ik nog een laatste bericht. En dat gaat over de geluidsschermen langs het spoor in Dieren. Ja, ProRail die begint de komende maanden met het plaatsen van geluidsschermen langs het spoor in Dieren. En die werkzaamheden duren naar verwachting tot eind december en vinden overdag plaats. Volgens ProRail gaat het om speciale schermen van houten cassettes met een onregelmatige structuur. Nou, dat kan best mooi zijn, toch? En die moeten het geluid van passerende treinen beter absorberen. En de schermen die komen op meerdere plekken langs het spoor. Onder meer bij de Noorderparallelweg en het Stationsplein. Ja, en bij sommige bewoners leven nog vragen over de komst van de schermen. Ze vragen zich af waarom die nu juist worden geplaatst en maken zich zorgen over het zicht op het station. Omdat al eerder groen langs het spoor is verwijderd. Nou ja, goed. Dus wil je er meer over weten, dan lees je dat allemaal op de website studioreden.nl. Want er staat nog veel en veel meer informatie en nieuws. Ja, hij is net hier binnenkomen wandelen. Hij heeft een speciale cel voor het weerpraatje. Ik heb het over Jan van Gelderen. Die gaat zich voorbereiden op het weerpraatje. Dat zometeen. Eerst nog even Joe met End of the Beginning. En deze van Nelly Furtado. Powerless.
1: Studio Reden.

0: Hiervoor nog Delly Furtado met Powerless. Onderweg Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten. Maar eerst praat Jan met het weer.
1: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond overheerst de bewolking, maar is het tijdelijk droger. In de nacht naar zondag neemt de kans op buien opnieuw toe. Bij een stevige westelijke wind schommelt de temperatuur rond 12 graden. Zondagochtend begint nog grijs met enkele buien. Tijdens de middaguren wordt het droog met vanuit het westen zonnige periode. Maxima rond 20 graden. Ook de dagen daarna aanhoudend licht wisselvallig met soms zon, maar ook dagelijks wat regen of een bui. Maandag wordt het maximaal 22 graden. De dagen erna moeten we het doen met een graad of 17. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV. Studio.

ik wil nog wel even een gesprekje met je aangaan, hoor. Jaap Reesema en Pommelien Thijs waren dat. Nu wij niet mee praten. Studio Reden. Reden Roosendaal, centraal vrienden, is er morgen weer 4-6. Luister ook dan weer. En stuur vooral je berichten naar redactie@studioreden.nl of doe dat via de gratis Studio Reden app. Ik wens je nog een hele fijne...

6 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en de vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze

0: en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens nog een file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens nog een file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Railschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle.

0: Ja, Tom. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de vierde plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens nog een file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens nog een file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper Jay daar vanavond geeft. Jay, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde Jay uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. Jay heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die Jay in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens nog een file. Je hebt daar 10 minuten op onthouden.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens nog een file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens nog een file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens nog een file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens nog een file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens nog een file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen.

plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Ede. 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende

0: is Studio Reden. 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, wordt een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt-het-vuren. Officieel